Vox nostra te Domine humiliter deprecetur, ut Domini ce resurrexit unii sanctiem.